0: weerbericht. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
1: De nacht van Oost-West.

0: nieuws.
1: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van €2000. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In de zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talence heeft Navity Yam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Yam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Norwitz sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

ik de rust in mij ontbreekt. Ook al is het lang geleden,

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wontergem bij Deinzen rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinzen-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een twintiger uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon alles behalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat. Zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van €2000. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In de zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talens heeft Navid Thiam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Thiam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Norwitz sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. Radio In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wontergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele LIDAR-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de LIDAR er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon allesbehalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat, zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: Radio Antwerp.
3: In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. Vandaag zondag staat er trouwens ook een grote opruimactie gepland in Brussel. De stad Gent gaat strenger controleren op studenten die samen een gezinswoning of appartement huren in plaats van een regulier studentenkot. Dat soort samenhuizen zet de reguliere huurmarkt voor gezinnen onder druk. Verhuurders die betrapt worden op illegale studentenkamers riskeren een tax van €2000. Om het tekort op te vangen zet de stad in op extra studentencomplexen aan de stadsrand. Aan het Witte Huis in Washington is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Een paar dagen geleden kondigde de Amerikaanse president Trump al aan dat CNN niet meer welkom is op het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich gisterochtend aanmeldde voor een persbriefing, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar pas af. CNN spreekt van een rechtstreekse aanval op de persvrijheid. In de zevenkamp op de atletiekmeeting in het Franse Talence heeft Navid Thiam de overwinning gepakt. Het was haar eerste meerkamp sinds het mislukte wereldkampioenschap van vorig jaar in Tokio. Thiam hield de Duitse Anna Elaas achter zich. Norwitz sloot de meerkamp af op een knappe derde plaats. In het voetbal heeft Charleroi met 3-2 gewonnen van Cercle Brugge. Door die zege klimt Charleroi voorlopig naar de tweede plaats in het klassement op amper 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge kampt met zorgen onderin en staat op de 2 na laatste plaats. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.

0: Allez, viens.
1: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 8 uur.
3: Radio Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wontergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon allesbehalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat, zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
6: Rozen voor Sandra.
7: Radio Oost-West. Jo de Groot.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Roze voor Sandra.
3: Jo de Groot.

0: Dit is Rozen voor Sandra.
1: Weet je nou die slow die ik danste met jou?
0: Hier hoor je ze, de muziekpareltjes van vroeger en nu.
2: Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina.
0: Elke zondag muzikaal verkwikkend ontwaken. Met het programma Rozen voor Sandra.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
3: Jo de Groot.
1: Roze voor Sandra.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
4: Nieuws. In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil geruimd en verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. En ook vandaag staat er nog een grote opruimactie gepland in het Brusselse. Koning Filip heeft in Namen het feest van het Waalse gewest bijgewoond. Het is de allereerste keer sinds het begin van zijn regeerperiode dat hij de festiviteiten bezoekt. En deze editie, opvallend, van die Waalse feestdag staat in het teken van Vlaanderen. Dus ook Vlaams minister-president Matthias Diependalen was op de uitnodiging aanwezig. De Amerikaanse president Donald Trump wil een speciale AI-eenheid oprichten binnen het Amerikaanse leger, de AI Force. Dat kondigt hij aan op zijn sociale mediakanaal Truth Social, waar hij fel uithaalt naar tegenstanders van artificiële intelligentie. Trump wil de eenheid oprichten naar het voorbeeld van de Space Force, die in 2019 werd opgericht. Verder zei hij, met AI staan we ver vooruit en dat wil ik zo houden. 24 uur lang racen met een auto die puur op zonne-energie rijdt, dat is dit weekend de uitdaging op het circuit van Zolder. Het Enaptes Solar Team, een groep van ingenieurstudenten van de KU Leuven, probeert er met twee Belgische zonnewagens de Europese titel te verdedigen in een race tegen 30 teams uit 18 landen. En het was Plins Laurent die de race mocht openen. In ons voetbal heeft Anderlecht een ruime overwinning geboekt tegen Zulte Waregem met 3-0, waardoor Anderlecht nu vijfde staat in het klassement en Zulte Waregem zevende. Lommel en KV Mechelen speelden dan weer 0-0 gelijk. Lommel bezet de elfde plaats, KV Mechelen staat voor laatste. Radio We starten regenachtig, maar in de namiddag wordt het droger met zonnige perioden en maxima tot 20 graden. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon. Woensdag halen we mogelijk zelfs 23 graden.
2: Elke zondag muzikaal verkwikkend ontwaken. Met het programma Rozen voor Sandra.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Gewoon gezellig.
0: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 10 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wondergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon alles behalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat. Zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
6: Studio Oost-West.
7: Ik luister regionaal.
8: Op zondag.
7: Radio Oost-West.
8: Met Jo de Groot.

0: Een zeer goede morgen, luisteraar, en welkom bij Radio Oost-West. Op deze zondagmorgen maken we graag tijd voor een nieuwe editie van Studio Oost-West. Met de komende twee uur naast een reeks leuke en fijne muziek, een greep uit de activiteiten in onze regio. En daarnaast ontvangen we zo dadelijk Schepen Brecht Warnee uit Wingene om het te hebben over de Milieuprijs Groene Pluim 2026. En na 11 uur is er dan ook nog een telefonische babbel met Aaron Pruvoost. En dat omtrent de 175ste editie van de hondenzwemming in Sint-Baas Vijven. Ik zou zeggen, neem alvast nog een verse kop koffie samen met de versgebakken koffiekoek. En maak het u zelf gemakkelijk en gezellig bij u thuis of waar u zich ook mag bevinden. Wij zorgen in alle geval voor de juiste sfeer. Bijzonder goedemorgen allemaal.
1: Dit is Studio Oost-West.
2: Studio Oost-West
1: met Jo de Groot.

0: Ja, ik moest eerst nog dit telefoontje plegen, want ik was razend benieuwd wat ze weer te zeggen had van Uitvlucht deze keer. Nee, alle gekheid op een stokje. Het was een hitje van Sheila in 1975 natuurlijk. C'est le cœur. En met dat hart laten we hopen dat alles goed daarmee gaat, luisteraar. Goed, het is ondertussen bijna 7:50 geworden. Tijd voor onze eerste gast nu.
1: Dit is Studio Oost-West.
2: Studio Oost-West.
1: Met Jo de Groot.
3: Ik luister regionaal. Radio Oost-West, kom on, gezellig.
0: Ja, we horen het zowat elke dag, luisteraar. En voelen het ook zelf aan den lijve. Het klimaat heeft een grote invloed op ons leven. Droogte, wateroverlast en opwarming van de aarde maken duidelijk dat actie nodig is en blijft. En de gemeente Wingene wil daar graag op inspelen met een 2-jaarlijkse milieuprijs in het leven te roepen, met name de Groene Pluim. En wat dit precies is, vragen we aan de bevoegde schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid, hele mond vol. En dat is natuurlijk nog altijd Brecht Warnee. Brecht, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Alles goed met u?
4: Zeer goed, ja. Het is weer een leuk weekend geweest. Er is veel te doen in het dorp en in de omgeving. Ja. Dus dan fleuren we op, ook al is het een klein beetje aan het regenen.
0: Ja, oké, maar dat moeten we er even bij nemen. Ja. Het is tenslotte ook september. Trouwens, over dat weer gesproken, Brecht, hoe was jouw zomer?
4: Goed, droog, zoals iedereen. Niet wat betreft de drankjes die in alle cafés, weet ik waar, allemaal zijn genuttigd. Maar ja, ja, het is een hele droge zomer, een warme zomer geweest. Dat heeft zijn voordelen, laat ons zeggen, als je de kinderen eens wil buitenspelen en richting de kust laten. Het is fantastisch. Maar ja, voor onze landbouw heel erg pijnlijk. Mm-hmm. En we zien vandaag de gevolgen daarvan natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Nu, ik zei het al in mijn inleiding, Brecht, 2-jaarlijkse milieuprijs dat jullie hebben gelanceerd. De Groene Pluim heet dat. Wat houdt dat nu eigenlijk in?
4: Wel, eigenlijk is het een concept die ongeveer 30 jaar geleden is ontstaan. Dus de prijs is bijna ouder dan ikzelf. En toen heeft de Milieuraad beslist om een milieuprijs in het leven te roepen. We hebben die een paar jaar geleden herwerkt tot de Groene Pluim. Ja. Waarbij dat wij op zoek gaan naar projecten van burgers, scholen, verenigingen, bedrijven. Waar dat de Milieuraad zegt van die willen we wel eens in de kijker zetten.
0: Dus zo'n 30 jaar geleden had de Milieuraad al het idee of de ervaring dat het klimaat wel eens zou kunnen veranderen dan?
4: Ja, aandacht voor milieu en klimaat is er natuurlijk altijd geweest. En het fijne aan die prijs is ook wat aan de Milieuraad. We hebben een heel goede werkende Milieuraad met lokaal geëngageerde mensen. Mm-hmm. En zij kijken ook lokaal. Wat kan hier door kleine projecten gebeuren om toch bij te dragen aan... Het gaat over klimaat, maar ook over biodiversiteit. De bijen die zeer belangrijk zijn in deze periode. Dus daar hebben we die prijs voor. En willen we via een geldelijke prijs ook de mensen belonen voor wat ze doen.
0: Ja. Nu, jij komt uiteraard bijzonder veel onder de mensen hier in Wingen, niet alleen in Wingen, maar ook ver daarbuiten als Vlaams parlementslid. Heb je nu eigenlijk het idee, Brecht, dat de mensen zowel hier als overal daar echt mee bezig zijn met klimaat?
4: Ik denk dat de mensen in de eerste plaats bezig zijn met een portemonnee en terecht. Ja. Ik denk dat het allemaal heel duur is geworden. Ik geloof ook echt dat we moeten opletten met de overdrijven met van alles en nog wat. Maar omgekeerd, deze zomer zijn de airco's massaal besteld geweest. Ja. Gaan wij dat hier oplossen op ons eentje? Zeker en vast niet. Maar als ik kijk naar de tuinen van mensen, allemaal dat als voorbeeld te nemen dicht bij huis, dan zijn de groene plouses toch wel minder en minder geworden. Ja. We zien dat mensen bewust kiezen om wat wildere tuinen te hebben die ook bijenvriendelijk zijn. Dat is ook mooi, dat is leuk. En dat is op zich wel een groot succes.
0: Nu, ik weet hier niet zo ver, hier achter onze studio hebben jullie nog niet zo heel lang geleden een soort put gemaakt, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen. Heeft die al zijn nut bewezen eigenlijk?
4: Ja, we hebben hier een groot waterbuffersysteem eigenlijk, die kan overlopen. Dat is al een enorme stap geweest, omdat wij hier Op die manier zeer veel water opvangen die voor Wingenen, overstromingen in Wingenen, maar ook Hersbergen, Oostkamp, een belangrijke buffer vormt. Mm-hmm. Maar ook daar het voorbeeld van regels. We wilden hier al heel graag lang die put delven. En dan zei men, ja maar ja, met al die aarde, die mag hier niet weg. Mm-hmm. Of dat kostte schrikkelijk veel geld. Goed, dan hebben we een creatieve oplossing gevonden. We hebben die op een berg gelegd.
0: Voilà.
4: We hebben daar een mountainbike parcours van gemaakt. Maar ook daar, het zijn veel regeltjes die te volgen zijn.
0: Van de nood een deugd maken, heet dat dan, hè? Eigenlijk een beetje. Terug nu naar die milieuprijs, de Groene Pluim. Voor wie is die eigenlijk bedoeld, Brecht?
4: Dus eigenlijk zijn er twee types lijnen in die milieuprijs. Eerst en vooral hebben we projecten die de voorbije twee jaar zijn uitgevoerd, gerealiseerd, dus die afgelopen zijn.
0: Ja.
4: En ten tweede kan het ook over een projectvoorstel gaan, waarbij dat men zegt, kijk, wij stellen voor om dit de komende twee jaar te doen. En dan kan de milieuraad stemmen en kiezen welke projecten het halen.
0: Ga je eventjes onderbreken, Brecht, die zegt van, we zijn nu ongeveer al 30 jaar bezig met zo'n milieuprijs. Heb je bijvoorbeeld al daar concrete voorbeelden van zaken die effectief gerealiseerd zijn?
4: Ja, we hebben twee jaar geleden hadden we de school in Sint-Jan, die zei van ja, we willen onze speelplaats wat vergroenen, mm-hmm, en ook wat bijenvriendelijker aanleggen. Dus die hebben dan ook zo een bijenhotel, heet dat, ja.
0: Ja.
4: En aangelegd met mijn wilde bloemen. Waarbij dat belangrijk is, want op die moment zeg je tegen de kinderen, bijen zijn niet om bang voor te zijn. Mm-hmm. Je moet er niet naar slaan, wespen, mm-hmm, daar moet je wat mee opletten, maar je moet daar niet bang voor zijn. Zij hebben een prijs gekregen. De vorige keer heeft ook het bewonerscomité Platform Sint-Jan ook een prijs gekregen voor een kruidenpluktuin. Ze hadden in het dorp, midden in het dorp, een kruidenpluktuin gerealiseerd,
0: ja.
4: Waarbij dat de inwoners kruiden kunnen plukken, uiteraard. Dus dat soort prijzen, dat vinden wij fijn om uit te delen. Het zijn mooie projecten die kleine stapjes zijn, maar die toch waardevol zijn.
0: Ja. Is het bijvoorbeeld ook voor gewone mensen zoals u en ik, of is het eerder voor verenigingen, voor bedrijven?
4: Nee, het zijn zowel particulieren als scholen, verenigingen, bedrijven. We hadden een viertal jaar geleden een hele mooie brief gekregen van een jongetje die zijn mama in de kijker wou zetten.
0: Oh.
4: En die mama had een heel stuk tuin bebost, beplant,
0: ja.
4: Daar heel veel aandacht gehad voor biodiversiteit. En dat jongetje was, ik denk een jaar of 13, 14 als ik me goed herinner. En die had een brief geschreven naar de milieuraad dat hij graag zijn mama eens in de kijker wou zetten om al hetgeen dat zij doet na haar uren en na de zorg voor hem en dat gezin. En ook zij heeft al een prijs gewonnen. En zij heeft particulieren kunnen een prijs winnen van €150.
0: Ja.
4: Dat is een Wingenenbon dat ze krijgen. En scholen, projecten, verenigingen, die krijgen een prijs van €300. Ook een Wingenenbon, waarmee ze dan iets kunnen doen.
0: Ja. Moeten er dan ook aan bepaalde voorwaarden worden voldaan? Of is iedereen vrij om daarmee deel te nemen?
4: Ja, het mag geen... We kijken wat is origineel, wat is ook duurzaam. Hè. We gaan geen hele korte termijnsprojecten, ik zeg maar wat ook waardevol is, hè, maar we kopen voor heel de vereniging een drinkfles om plastic te vermijden. Dat is een mooi initiatief, maar dat zijn kortere projecten. We zoeken naar iets dat langer, iets duurzamer is. Dat is één.
0: Mm-hmm.
4: Originaliteit wordt beloond en natuurlijk de impact op de lokale omgeving. En ook uitgesloten zijn pure private projecten. Dus een bedrijf die zegt, wij gaan hier nu onze waterzuiveringssystemen herinstalleren. Ja, daar bestaan allerhande mechanismen voor om dat te ondersteunen. Dat is ook niet wat wij bedoelen.
0: Oké. Okay. Ik dacht nu dat men volop kan inschrijven of voorstellen lanceren. Dat loopt nog eventjes.
4: Ja, je kan eigenlijk via onze website wingenen.be/groenepluim of gewoon langskomen in ons gemeentehuis een voorstel indienen. En dat kan tot 9 november.
0: Ja.
4: Dan hebben wij een tweetal weken daarna hebben wij onze dagelijks bestuur van onze milieuraad die prijs zal... Die zal jureren. Ik stem daar niet in mee. Ik heb geen stemrecht, vind dat ook wel goed. Dus het komt echt van binnenuit, van onze milieuraad. En daarna, begin december, zijn de winnaars uitgenodigd op onze milieuraad om daar een glaasje op te drinken. Zij mogen ook eens een project dan voorstellen, omdat het ook wel mooi is om te zien wat zij dan allemaal doen.
0: Ja, absoluut.
4: Doen.
0: Maar wat ik mij dan afvraag, waarom pas om de twee jaar, Brecht?
4: Omdat we ook mensen de tijd willen geven om dingen te vinden en te zoeken. Ik denk dat een iets soms ook waardevol is als het niet elk jaar is. Als je elk jaar een prijs hebt, ja, dan is het misschien meer routine. Vandaag is dat iets waardevollers, iets uniekers. En daarom doen we dat ook om de 2 jaar.
0: Oké. En wanneer wordt dan eigenlijk de winnaar bekendgemaakt?
4: Dat zal begin december zijn op onze Milieuraad. En dan gaan we daar ook uiteraard vlot over communiceren. Omdat we trots zijn op wat mensen doen. Een kleine stap voor de samenleving. Die kan een grote stap betekenen.
0: Ja. Nu, dat zijn initiatieven die van de mensen of verenigingen of bedrijven komen. Wat doet de gemeente zelf dan eigenlijk wat betreft milieu, wat betreft duurzaamheid, biodiversiteit, noem maar op?
4: We hebben heel veel acties dat we nemen. We beginnen altijd in de eerste plaats naar onszelf te kijken, ons gebouwenpatrimonium. Ik denk dat je dat altijd tegen kinderen zegt ook. Begint met jezelf vooraleer dat je naar een ander kijkt. We zijn heel grondig bezig met een energierenovatie van ons gebouwenpatrimonium. We doen dat ook verstandig. We gaan geen investeringen doen die, laten we zeggen, uiteindelijk niet opbrengen. Mm-hmm. Dus economisch moet het ook rendabel zijn. En dan tonen we ook aan mensen van, kijk, als wij dit doen, dan levert dat zoveel op. Mm-hmm. Voor jullie kan dat ook interessant zijn.
0: Ja.
4: Dan is de volgende stap, mensen kunnen gratis een energiecoach bij hen thuis kunnen laten krijgen. We hebben die geeft u tips. We hebben de komende weken ook op onze marktdagen een mobiel energiehuis staan waar mensen kunnen binnenstappen. En we gaan ook in oktober een energieavond houden om mensen te informeren over die stappen die men kan doen. Dus dat is een grote stap voor het klimaat. En daarnaast is het Biland een heel bekend iets in onze gemeente, waarbij we met vrijwilligers ook weer bloemenzaad verdelen en opnieuw krijgt elke inwoner dan gratis bloemenzaad om in zijn tuin te brengen. En misschien nog één ding, ik kan nog reclame maken, want het is tot eind, we zijn vandaag 20 september, tot eind deze week kunnen mensen nog via onze website de groepsaankoop bomen meedoen in Hagen.
0: Mm-hmm. Ja.
4: Waarbij dat wij aan een heel voordelig tarief van €15 een boom leveren, waarbij dat er ook de paal, de bindmateriaal enzovoort is. Dus dat kan je nog tot eind deze week aan meedoen, zodat er ook wat meer bomen komen in particuliere tuinen.
0: Ja, nu, ik weet, het is misschien een beetje off the record, maar ik wil het u toch vragen. Er wordt tegenwoordig heel veel gesproken over het afsluiten van het gasnet de komende tijden. Ik denk dat heel wat mensen nu met de handen in het haar zitten.
4: Ja, ik maak me daar ook heel veel zorgen over. Omdat het is heel gemakkelijk om vanuit Europa te zeggen, we moeten daarmee stoppen. Ik denk wel dat dat ook de juiste richting is. Hè. We moeten daar uiteindelijk mee stoppen. Maar het is voor veel mensen gewoon niet betaalbaar. Als jij vandaag de ketel hebt staan, de gasketel, ja, dat smijt je niet zomaar buiten. Mm-hmm. En als je hem zou buiten smijten als hij 15 jaar oud is, vervang het maar een keer.
0: Ja.
4: En daar proberen wij via onze energiecoaches die dan langskomen te duiden welke premies er bestaan. Want er bestaat veel, maar mensen weten het ook niet allemaal.
0: Mm-hmm.
4: Of ook met kleine tips te geven van kijk, ja, misschien kan je een hybride systeem waarbij dat je gasverbruik wat vermindert. Want het zal ook duurder worden.
0: Ja.
4: Een shift op duurdere facturen van gas. Dus op die manier proberen we hem te helpen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is. We moeten die groene doelstellingen nastreven. Maar het moet ook gewoon betaalbaar blijven voor de mensen.
0: Voilà. En dat is een heel mooie boodschap om dit gesprek zo wat mee af te sluiten, Brecht. We zijn razend benieuwd welke voorstellen er nu uit de bus gaan komen.
4: Ja.
0: Wat betreft die groene pluim 2026. Ik zou zeggen, alvast bedankt voor langs te komen. Want je hebt nog heel wat te doen vandaag.
4: Heel graag gedaan. Het is veel te doen in het dorp, maar dat is ook fijn.
0: Oké, goed. Brecht, dank u wel. Tot de volgende keer.
4: Dag.
0: Dag.
5: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
6: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
7: Interieur Verkest uit Wingene.
6: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Altijd weer de mooiste muziek

Soms is het wel een goed idee, help yourself, maar soms kan je niet anders dan hulp van buitenaf ook vragen natuurlijk. Hè. Goed, we danken Brecht Warnij die daarnet even wat uitleg kwam geven over de Groene Pluim 2026. Heb je dus zelf ideeën omtrent projecten rond duurzaamheid, biodiversiteit, klimaat, alles wat daarmee te maken heeft? Je kan je kandidatuur nog insturen naar de milieudienst hier van de gemeente Wingen. Goed, straks gaan wij eens bladeren in de activiteitenagenda van onze regio. Maar misschien eerst even onze beentjes trekken. Doen we met Helmut Lotti.

0: talen thuis is. Het begon allemaal met de klassieke hits, om over te schakelen naar onder meer Afrikaanse hits die hij bewerkt heeft. Enfin, deze muziek ook tot zich genomen. En hoe natuurlijk heeft er een hele cd van gemaakt. En dat was er een voorbeeldje van op Radio Oost-West. We naderen 22:30 op deze zondagmorgen. Van harte welkom. Tot 12:00 zijn we nog in elkaars gezelschappen met ons infoprogramma Studio Oost-West. Tijd nu om eens te kijken wat er zo allemaal te beleven valt in onze regio.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: Wel, nog tot en met 27 september kan je in het Park Kazier in Waregem naar het Bipart Refuge Paviljoen. Dit paviljoen fungeert als een soort open laboratorium voor hedendaagse kunst. Met dit paviljoen wil Bipart opnieuw een tijdelijke ruimte creëren waar kunst, omgeving en gemeenschap elkaar versterken. Een plek om samen te kijken, te denken en te beleven. Het paviljoen is toegankelijk elke dag van 8:00 tot 22:00. Nog in Beverenleien trekken honderden wandelaars vandaag hun wandelschoenen aan voor de 14e editie van Wandelen voor Oigo. Met wandelroutes van 5, 10 en 15 kilometer willen de organisatoren opnieuw zoveel mogelijk mensen samenbrengen voor een warme, sportieve en vooral betekenisvolle dag. Want Oigo heeft als doel om een daadwerkelijke bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker met alle nodige middelen en initiatieven. Wil je hier alles over even vernemen? Wel, dan kan je even surfen naar www.oigo.be en dat voor alle details.

Heeft u het herkend, luisteraar? Dat is een dikke hit geweest in Italië voor... hoe heet ze ook weer? Gente di Mare. Kent u het nog? Wel, deze twee heren hebben er een eigen Vlaamse versie van gemaakt. Erik Vlaanders en Hugo Sigal. Ik was juist eventjes aan het kijken naar de Mediamix Top 20 lijst van vorige week. En daar kwamen ze blijkbaar nieuw binnen op plaats 15. Wil u zelf weten hoe ze het ervan afbrengen deze week? Wel, strakjes om 12 uur, dan start hier een nieuwe editie van de Mediamix Top 20. En dat met collega Geert van de Zanden natuurlijk. Allemaal op Radio Oost-West. Goed, de Waregemse Horse Club VZW brengt vandaag de laatste outdoor eventingwedstrijd van het jaar op de Gaverbeek Hippodroom. Deze wedstrijd zorgt dat je elke discipline kan zien, zowel dressuur, jumping als cross-country. De springproeven die gaan door op het Sport Vlaanderen Waregem Centrum. En de cross-country-proef dat over de gehele Haverbeek Hippodroom. Het is allemaal gratis toegankelijk en dat voor de hele familie. Leuk is dat. Goed, we gaan eens... weer een beetje tempo inbrengen zeker met deze Emmylou Harris.

0: Toen ik dit programma zo'n beetje aan het voorbereiden was en op dit nummer botste, dacht ik, hey, dat moet er in komende zondag. Maar ik heb ook een bijzonder leuke versie gezien van niemand minder dan The Boss, Bruce Springsteen en zijn band, die op verzoek dit nummer ook brachten op een of ander concert. Ja, jongens, dat was ook de moeite hoor, echt waar. Moet je eens surfen op YouTube, als je dat even kan. Goed, dat was Emily Harris en You Never Can Tell. Ja, en volgende zaterdag, het is vlug aan het naderen, is er natuurlijk het optreden van Trivocci. U weet wel, Sven de Gent, Jan Buitens en Michael Lanzo. Die zullen het beste van zichzelf komen geven in de wissel in Zwevenzelen. En dat de komende zaterdag vanaf 20 uur beginnen ze eraan. Nu, als je nog ticketjes wil voor dit optreden, dan kun je uiteraard nog een paar kanalen aanspreken. Zijnde de website van Radio Oost-West en ook nog de Cultuurraad van de gemeente Wingene. Of anders ook nog even eventjes contact opnemen met collega Jan Spijs. Die zal u zeggen waar je ook nog kaartjes kan bekomen. Maar één ding is zeker, het wordt de moeite. Echt waar. Dus ik zou zeggen, niet te lang twijfelen. Gewoon ticketjes bestellen aan de democratische prijs van €15. Dat is toch voor hetgeen je krijgt echt wel leuk meegenomen, denk ik. Goed, straks gaan we luisteren naar Boney M. Maar laten we eerst nog wat boodschappen doen.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Dit is Studio Oost-West.
4: Studio Oost-West
3: met Jo de Groot.
5: Ik luister regionaal. Radio Oost-West, kom on gezellig.
6: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker.

Dus duidelijk ging een katje om zonder handschoenen aan te pakken, deze Ma Baker. Wisten de mensen van Boney M ook al in 1977. Want ze maakten er gewoon een dikke hit van, uiteraard. Nog even kijken in onze activiteitenagenda wat daar allemaal in staat. Wel, morgen maandag 21 september is er in de Schakelbox in Waregem om 2:30 de film Zondag de 9e van regisseur Kat Steppe. Ze verweegt fictie met documentaire elementen en werkt op locatie in woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw in Antwerpen. Bewoners met Alzheimer staan samen met professionele acteurs voor de camera. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Josse de Pauw, Peter van den Begin en Christine de Proost.

0: Ja, de jongens hebben werk gehad hoor. De voorbije zomer heel veel optredens gedaan. En gescoord met onder meer dit nummer. Hè. Ik zag jou maar even. We hebben het uiteraard over de Romeo's. Nog even wat informatie voor we toe zijn aan de laatste plaat voor dit eerste uurtje. Want een vleugje humor en muziek, dat krijg je op vrijdag 25 september. Op de planken van de Schakel in Waregem brengt Kien de Scheemaker er zijn voorstelling Ken je Kien? Hij vertelt hilarische anekdotes recht uit het leven. Hij neemt je mee in zijn carrière als beatboxer en deelt straffe verhalen uit zijn job als animator in een rusthuis. Je kan het allemaal meemaken, dus op vrijdag 25 september... in de Schakel in Waregem. Alle details vind je ook alweer op de website van de Schakel. Goed, we gaan naar de klok van 11 toe nu, met onder meer deze van Tsukero en Baila. Straks na 11, na het nieuws en weerbericht, zijn we er heel graag weer bij voor 2 uur. Tot zo.
1: Baila. Let me see you dance, baby.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 11 uur. Radio
3: Oost-West. Nieuws. In Antwerpen en Luik hebben enkele honderden vrijwilligers gisteren zwerfvuil geruimd en verzameld voor de World Cleanup Day. De actie wil mensen bewuster maken van de afvalproblematiek. En ook vandaag staat er nog een grote opruimactie gepland in het Brusselse. Koning Filip heeft in name het feest van het Waalse gewest bijgewoond. Het is de allereerste keer sinds het begin van zijn regeerperiode dat hij de festiviteiten bezoekt. En deze editie, opvallend, van die Waalse feestdag staat in het teken van Vlaanderen. Dus ook Vlaams minister-president Matthias Diependalen was op de uitnodiging aanwezig. De Amerikaanse president Donald Trump wil een speciale AI-eenheid oprichten binnen het Amerikaanse leger, de AI Force. Dat kondigt hij aan op zijn sociale mediakanaal Truth Social, waar hij fel uithaalt naar tegenstanders van artificiële intelligentie. Trump wil de eenheid oprichten naar het voorbeeld van de Space Force, die in 2019 werd opgericht. Verder zei hij, met AI staan we ver vooruit en dat wil ik zo houden. 24 uur lang racen met een auto die puur op zonne-energie rijdt, dat is dit weekend de uitdaging op het circuit van Zolder. Het Enaptus Solar Team, een groep van ingenieursstudenten van de KU Leuven, probeert er met twee Belgische zonnewagens de Europese titel te verdedigen in een race tegen 30 teams uit 18 landen. En het was Plins Laurent die de race mocht openen. In ons voetbal heeft Anderlecht een ruime overwinning geboekt tegen Zulte Waregem met 3-0, waardoor Anderlecht nu vijfde staat in het klassement en Zulte Waregem zevende. Lommel en KV Mechelen speelden dan weer 0-0 gelijk. Lommel bezet de elfde plaats, KV Mechelen staat voor laatste. Er staat de regenachtig, maar in de namiddag wordt het droger met zonnige perioden en maxima tot 20 graden. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon. Woensdag halen we mogelijk zelfs 23 graden.
4: Studio Oost-West. Op zondag met Jo de Groot. En u bent weer helemaal mee.

0: De nieuwe sensatie in Nederland en ook stilaan bij ons in Vlaanderen. Deze Antoon met De Enige. Is 4,5 minuut over 11 geworden. Daar ben je weer en daar zijn wij ook weer met deel 2 van dit programma natuurlijk. Hè. Studio Oost-West elke week tussen 10 en 12 op zondag bij Radio Oost-West. Wat gaan we nog doen? Wel, strakjes ga ik nog even bellen met Aaron Pruvost van de Sint-Bavo Vrienden in Sint-Baasvijven, want binnenkort organiseren ze daarvoor de 175ste keer de alom vermaarde hondenzwemming in Sint-Baasvijven. En voor de rest heb je nog recht op heel wat activiteitentips en uiteraard leuke muziek. Of wat dacht u?
1: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me.

Ja, vanavond gaat het allemaal gebeuren bij Tina Turner en David Bowie. Helaas zijn ze ook al niet meer op deze aardbol terug te vinden. Althans niet in levende lijven natuurlijk. En misschien gaat het vanavond ook gebeuren voor Remco Evenepoel. Want u weet het, dit weekend WK tijdrijden in Montreal in Canada. En vanavond doet hij een gooi naar zijn vierde wereldtitel. Benieuwd, want dat zou wel, toch wel een straffe prestatie zijn. Duimen dus voor onze Remco Evenepoel. We zaten daarnet al met live versie van Tonight, Tina Turner en David Bowie. Wel, we blijven in de live sfeer met een nummer van Roy Orbison.

0: The Mean Woman Blues van de enige echte Roy Orbison. U weet wel, de man die altijd in het zwart gekleed was. 11:45 geworden. We gaan een belletje doen.
1: Studio Oost-West.
2: Op zondag met Jo de Groot.
1: Radio Oost-West.
0: Want binnenkort, om precies te zijn, luisteraar, in het weekend van 10 en 11 oktober zijn in Sint-Baasvijve de honden en hun baasjes aan zet. En dat tijdens de jubileumeditie van de wijdvermaarde loop- en zwemwedstrijd voor honden, oftewel kortweg de hondenzwemming. Dat dit jaar dus toe is aan haar 175ste editie. Feest dus bij de Sint-Bavo-vrienden die dit alles organiseren. En omtrent deze jubileumeditie bel ik even met bestuurslid van de Sint-Bavo-vrienden. En dat is Aaron Pruvost. Aaron, goedemorgen.
3: Goedemorgen, inderdaad.
0: Zeg Aaron, bestuurslid zei ik bij de Sint-Bavo-vrienden. Wat is daar uw taak zowat binnen dat bestuur?
3: Oh, wat is onze taak niet, hé. Er is heel veel dat we samen beslissen natuurlijk, hé. Dat we eigenlijk maandelijks in overleg gaan bij een vergadering.
0: Ja.
3: Maar mijn specifieke taken gaat dan onder meer over de kermis opstarten en begeleiden en zorgen dat alles vlot verloopt. Maar ik sta eigenlijk ook in voor al de socials rond de aankondigingen, sponsors en dergelijke meer. Ja.
0: En dus moet je, wanneer de pers roept, ook even te woord staan?
3: Dat doe ik met veel plezier.
0: Ja, dat is goed, dat is heel fijn. Ja, misschien goed om nog even ons geheugen op te frissen, Aaron. Want ja, die Sint-Bavo-vrienden, wie zijn dat ook alweer?
3: Ja, dat is eigenlijk inderdaad van ja, je zegt het zelf daarnet, 175 jaar uit al. Mm-hmm. Een groep bestuursleden rond Sint-Baasvijve. Soms een keer met een korte zijslag naar Wielsbeke, Ooyhem of omstreken.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk gewoon een groep vrienden die heel veel aan elkaar heeft. Los van de hondenzwemming gaan we inderdaad zorgen dat we altijd voor elkaar in de bres springen. En nu sinds kort eigenlijk met een eerste vrouwelijke voorzitter, dat Vigna Lamijs.
0: Hola, kijk eens aan. Ja, vrouwen aan de macht bij de Sint-Bavo-vrienden.
3: Toch wel.
0: Zeg ja, Aaron, op de tweede zondag van oktober is het weer zover. Dan zijn de wijdvermaarde hondenzwemming, of is de wijdvermaarde hondenzwemming terug van de partij. Heb je eigenlijk een idee, Aaron, hoe dit allemaal gegroeid is in de loop der jaren?
3: Ik heb daar eigenlijk sinds dit jaar ook een heel mooi idee rond.
0: Aha.
3: Want voor onze jubileumeditie doen we allerlei extra's, waaronder ook een tentoonstelling over het ontstaan van onze hondenzwemming hier in het André de Metshuis, net naast het plein waar de festiviteiten zich bevinden.
0: Oké. Ja. En is er eigenlijk een specifieke reden, Aaron, waarom dit telkens op de tweede zondag van oktober gebeurt?
3: Daar zou ik mij even in moeten zelf verdiepen.
0: Ja.
3: Maar ik weet dat het der tijd is ontstaan door vlasboeren die dat eigenlijk, ik vermoed dan na het verwerken van het glas, als hobby met de honden hun spel speelden.
0: Oké, vandaar. Nu, we kunnen echt wel spreken, Aaron, van een soort folklore daar bij jullie, hè? Maar
3: ja, absoluut.
0: Niet onderschatten, er zit toch ook wel wat strijd in tussen die hondeneigenaars en de honden zelf, hè?
3: Ja. We merken een gezonde competitie, mag ik het zeggen.
0: Mm-hmm.
3: Maar we zitten dus inderdaad in drie groottes van honden. De kleine, middels en de grote. Waar er toch telkens echt gestreden wordt om die eerste plaats, om die bodemplaats te bemachtigen.
0: Ja. En ongetwijfeld zijn er nu heel wat baasjes en honden bezig aan een soort training of gewenwording.
3: Ja. Ik woon hier eigenlijk aan de oude leiarm en dan zie ik inderdaad al mensen die dan echt gaan trainen. Hè.
0: Ja.
3: De honden laten lopen inderdaad, dan kijken hoe rap dat ze niet alleen overzwemmen, maar ook de sprong maken in het water. Want dat is een belangrijke factor, dat de honden niet twijfelen bij het te water gaan natuurlijk. Hè.
0: Ja. En ook temperatuur van water en zo, is dat belangrijk voor die beestjes?
3: Die zijn daar eigenlijk vrij... we zijn hier niet in een extreem klimaat.
0: Ja.
3: Dat is vrij goed onder controle. Daar hebben we eigenlijk geen problemen mee. En mocht er zich een probleem voordoen, hebben we altijd twee duikers in het water met ook een dierenarts ter plaatse. Dus
0: okay.
3: We hebben meer dan alles onder controle.
0: Geen risico's daar bij de Sint-Bavo-vrienden. Ja, goed, dan is het misschien eens tijd, Aaron, om het programma van deze 175ste editie erbij te nemen. Want het is niet alleen de hondenzwemming zelf, want er is daar eigenlijk een compleet programma rondgebouwd, zelfs over 2 dagen. Hè? Want jullie beginnen al op zaterdag, dacht ik.
3: Ja, zaterdag is het eigenlijk altijd, van 's morgens uit al, dat we de wielertoeristen, hobbywielertoeristen, uitnodigen om een parcours te rijden en rond de Wielsbeke. En verder buiten natuurlijk, want we kunnen tot 65 kilometer parcours uitstippelen.
0: Ja.
3: En dat begint eigenlijk al van 's morgens vroeg. Vervolgens gaan we dan om 1 uur de inschrijvingen starten van onze kindernamiddag.
0: Ja.
3: Dan gaan we eigenlijk iedere zaterdagmiddag de kinderen baas laten spelen in Sintbaas 5. Dat is ook de titel van onze kindernamiddag. Ja. Kinderen baas in centenbaas.
0: Ja, voilà. Fijn gevonden. Ja. En dan, s'avonds is het dan voor de iets grotere mensen, of...?
3: Zaterdag maken we er altijd s'avonds een feest van, ook zowel de zondag, maar zaterdag is het dan inderdaad misschien met iets luidere muziek.
0: Ja.
3: En dat is ook telkens de 2 avonden gratis voor iedereen die wenst te komen.
0: Oké. En heb je zo al een beetje namen die je ons kan meedelen, wie er allemaal komt optreden?
3: Voor de zaterdag heb ik een heel leuke naam inderdaad. Dat is misschien minder bekend voor het brede publiek, maar waar hij staat is wel heel bekend. Dat is bijvoorbeeld Blackpint, DJ Blackpint, die dan toch bijvoorbeeld staat op Hypodream of in Tomorrowland. Of leuke namen, opkomende namen inderdaad, dat wij zoeken.
0: Allee, vooruit, dikke ambiance daar bij jullie.
3: Absoluut.
0: Ja, en dan misschien eventjes naar de grote dag, hè. Zondag 11 oktober, dan zijn het de honden die baas spelen in plaats van de kinderen.
3: Klopt. En ook soms samen met hun baasjes, hè, de baas spelen.
0: Ja, klopt.
3: Dus we starten 's morgens weer met diezelfde wielerrit. Voor degenen die zaterdag niet konden fietsen, kunnen dan de zondag fietsen. Om dan inderdaad de heel bekende, toch in de streek hier, hondenzwemming te laten doorgaan. Hè.
0: Mm-hmm.
3: Ik wil ook eerst nog eens voor de zaterdag toch nog even terugspringen. Sinds dit jaar, ook met onze jubileumjaar, hebben we ook een heel toegankelijke kinderwandeling opgezet. Hè. Een kinder- en hondenwandeling, eigenlijk een sneukeltocht dat we voorzien. Net na de kindernamiddag waren er ook van alles te vinden en te winnen valt. Hè.
0: Mm-hmm.
3: Ja, dus dat doen we er ook nog eens bij.
0: Ja. Nu, het is de 175ste editie, ik heb het al een paar keer gezegd.
3: Ja.
0: En jullie doen iets speciaals dit jaar, want er wordt ook iets onthuld, dacht ik.
3: Ja. Dus los van wat ik daarnet al vertelde van de tentoonstelling, dat ook al een speciaalke is, zijn we eigenlijk zeer verheugd dat we dit jaar nog, want dat was eigenlijk ook heel spannend of dat het nog zou lukken dit jaar, maar dat we eigenlijk mogen een landmark onthullen. Dat is eigenlijk Engels voor een oriëntatiepunt, een monument, dat we permanent mogen opstellen in ons Sintbaas 5, inderdaad.
0: Oké, en kan je daar al misschien een tipje van de sluier oplichten, wat dat precies zal worden?
3: Wat het precies zal worden, er zijn heel veel hokken geweest op de socials, als ik de post heb gemaakt. Er zijn er die hokten op een kat, er zijn er die hokten op een eend, maar uiteraard blijven we in onze honden sfeer natuurlijk.
0: Ja, voilà. Kan niet anders natuurlijk, dat is wel logisch. Zeg, nog een paar weken te gaan, Aaron. Hoe zit het met de spanning, hoe zit het met de voorbereidingen? Is alles tip-top in orde?
3: Ja, met het team dat we nu hebben kan het niet anders dan goed lopen. Nee, er is gezonde spanning, maar we zitten eigenlijk qua voorbereiding heel goed op schema. Dus de stress die er is gezonde stress en ook gewoon de zin om er weer aan te beginnen. Hè. Want je merkt in heel het bestuur dat weekend eigenlijk een hoogdag is, ongeacht de jubilee voor iedereen binnen het bestuur en hun partners.
0: Ja.
3: Want die partners zijn ook meer dan van de partij. Je zou denken van, oké, het is het bestuur van de Bavo-vriend, maar het is ook de familie eigenlijk de rond die daar dan mee klaarstaat.
0: Ja, want het is een familiegebeuren, hè? Absoluut. Het is voor iedereen, en zeker voor de kinderen, want die honden, honden en kinderen, dat is een fijne combinatie.
3: Ja, absoluut. We hebben heel wat enthousiasme ieder jaar opnieuw.
0: Ja. Zeg, Aaron, en nu hopen op mooi weer, denk ik dan.
3: Wel, ik heb inderdaad aan ons alomgekende ChatGPT gevraagd van dagelijks een update te geven over de weersvoorspellingen.
0: Ja.
3: En op dit moment, we zijn er nog heel vroeg bij, maar op dit moment laat hij ons toch niet in de steek.
0: Oh, kijk eens aan. Zou fantastisch zijn, hè, want we moeten eerlijk toegeven, als het mooi weer is, dan komen heel wat mensen op de been. In en om de oude leiarm daar bij jullie in Sint-Baasvijven.
3: En dan mag ik hopen op een recordeditie, op een topeditie.
0: Voilà, we hopen het met u mee, Aaron Pruvost van de Sint-Babo-vrienden. Dankjewel om ons even te woord te staan. Alle succes trouwens. Heb je zelf ook een hond?
3: Ik heb een hond, maar hij is te schuw om eigenlijk mee te gaan in de sfeer.
0: Oké. Okay. Well, je zal dan waarschijnlijk wel kunnen genieten van de andere beestjes daar, hè?
3: Absoluut.
0: Goed, Aaron. Groeten aan de Sint-Babo-vrienden. Groeten aan de hondjes en hun baasjes. En veel plezier op 10 en 11 oktober.
3: Oké, okay, bedankt.
0: Fijne zondag. Ja, tot ziens, hè. Ja, dag.
4: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Dit is Studio Oost-West.
1: Studio Oost-West
4: met Jo de Groot.

We schrijven 1978 met die zo herkenbare stem van Joe Dassin. La vie se chante et la vie se pleure. Met andere woorden, het leven, dat is een lach en een traan. Kort samengevat. Radio Oost-West groet u vanuit Wingenaar op onze beide frequenties. 106.5 voor de ruimregio Wingenen-Tielt. En ook nog 107.3 voor de ruimregio Wielsbeke-Waregem. Daar kan je ons beluisteren. Je kan het ook trouwens via streaming doen op onze website www.radiooostwest.be. Op zondag 27 september is er weer Stratenkermis in Desselgem. Een ganse dag lang kan je terecht in het Stratendorp en de Nieuwstraat voor heel wat activiteiten, animatie voor groot en klein, diverse optredens en een grote rommelmarkt. Het volledige programma is te lezen op www.stratenkermis.be. In het André de Metshuis dan in Sint-Baasvijver loopt tot en met zondag 27 september een expo met werken van Luc van Lerbergen, Ria de Lare en familie. Elk met hun diverse talenten. Deze expo is gratis toegankelijk elke zaterdag en zondag. En dat van 14 tot en met 18 uur. Dit is Michael Bublé.

Eentje van bij ons natuurlijk, hè? Johan Heren, nieuwe single. Jij bent het mooiste meisje van het café. De vraag is natuurlijk, zat ze daar met meerdere meisjes of zat ze daar alleen? Want dan is ze sowieso het mooiste meisje. Enfin, we zullen het misschien ook nog wel eens te weten komen, deze Johan Heren. Zal hij ooit terechtkomen in onze Media Mix Top 20? Wie zal het zeggen? Wel, dat is de enige echte Geert van de Zanden natuurlijk. Straks is er weer een nieuwe editie van de Media Mix Top 20 om 12 uur. En hij heeft daarnet laten weten dat hij ook nog eens een telefonisch interview heeft na 12 uur met niemand minder dan Lindsay. De moeite dus om dat even te aanhoren strakjes tussen 12 en 2 met alle hits op een rijtje van 20 naar 1. Dat is bij Geert van de Zanden en bij Radio Oost-West uiteraard. Excuseer. In het kader van de koffieconcerten viert Spectra de 100ste verjaardag van Gyorgy Kurtag. En dat met een bijzonder concert. De Hongaarse componist staat bekend om muziek waarin geen noot te veel klinkt. Elk detail telt, elke klank draagt betekenis. Dit koffieconcert vindt plaats in de Sint-Bavo-kerk in Sint-Baasvijve op zondag 4 oktober om 17 uur. Tickets en info die zijn te verkrijgen bij de Schakel in Waregem. Oh ja, we gaan nu even terug naar het jaar 2002. En toen had deze dame toch wel een hit.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernem Steenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: NV Van Eno uit Wingene, van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlang ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
4: Dit is Radio Oost-West.

We kennen ze uiteraard nog van die monsterhit Gigi L'Amoroso. Maar ze heeft wel meer dingen op haar kerfstok, hoor. Muzikaal wel te verstaan. We gingen naar 1968 met Dalida en Le Temps des Fleurs. Ja, bloemetjes zullen nu wel een beetje afzien, vrees ik. Het wordt wat frisser en het regent alles wat meer. Maar goed, bloemen zijn er van alle tijden, hè. Dus je hebt ook winterbloemen, winterplanten en zo meer en zo verder. Niet dat ik zo'n specialist ben, maar het is wel mooi om te zien, hè. Een bloemetje hier of daar, jawel, zeker. Goed, de VZW Zulte Cultureel nodigt u allen uit naar de eerste in een reeks van gespreksavonden met bekende gezichten uit de wereld van filosofie en maatschappij en van cultuur en beleving. Deze zogenaamde salongesprekken vinden elke vierde dinsdag van de maanden september, oktober, februari, maart en april plaats. Telkens van om 20 uur, zo moet ik het zeggen. Het eerste salongesprek vindt plaats op 22 september in Huis Meeheus in Olsene. En de eerste gast is Peter Vermeers. Een ticket kost €15 en dat is te verkrijgen bij de culturele dienst van de gemeente Zulte. Ah, we gaan naar de Golden 60s nu met dit prachtig dingetje. Mighty Sparrow en Brian Lee. Only a Fool. Zeer goedemiddag.

Waarom? Zeg me waarom. Ja, we hebben nog altijd geen antwoord gekregen van deze Anita Meijer. Nochtans, het nummer werd uitgebracht in 1981. Is toch al een tijdje geleden, hè? We zijn toe aan het laatste gezongen nummer voor dit programma. En het is er eentje van Luc Steno, zijn nieuwe single. Wellicht straks ook weer te horen in de Media Mix Top 20. Luisteren is de boodschap.

Voilà, hij is een beetje terug van wacht geweest. Mogen we dat zo staan? Oh, kijk eens naar Geert van de Zanden. Ja, ja, misschien wel, zegt hij. Ja, dat zou wel kunnen. Goed, dat was Luc Steno als de zon schijnt. En laten we hopen dat ze nog te boven water komt hier boven de studio's. Want het is nog een beetje grijsjes. Goed, het is tijd geworden, luisteraar, om afscheid te nemen van deze editie van Studio Oost-West. Ik hoop dat je het een beetje leuk hebt gevonden. Volgende week zit collega Patrick hier weer. En ik bereid me al een beetje voor op onze allereerste Hoogweg 16. En dat op 4 oktober. Straks dus, binnen een week of twee, is het weer zover. En wie daar allemaal in zal passeren, gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen. Fijne middag allemaal. Veel plezier met de Mediamix Top 20. Straks met Geert en met alle andere collega's. En niet vergeten, wij zijn nog altijd tot uw dienst elke dag weer, dag en nacht, te beluisteren. Fijne zondag allemaal. Tot de volgende keer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 12 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wontergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon alles behalve door de beugel. Een beschadigd ook in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat. Zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oostwest.
7: In de ochtend starten we met regen, maar na de middag wordt het droger met zonnige perioden en een graad of 20. De volgende dagen mogen we ons verwachten aan zacht nazomerweer met veel zon, temperaturen boven de 20 graden.
8: Media Mix.
9: Geert van de Zanden.

Davy Dilamo met Summer Feeling. Ja, jullie dachten zeker, ja, de heer die is er niet. Ja, maar ik ben er wel hoor. Maar we hadden een probleempje hier in de studio met techniek. Daarmee hebben we het allemaal kunnen verhelpen en kunnen we zometeen van start gaan met de Mediamix Top 20. Maar dat moet nog eventjes op zich wachten, want zometeen, zoals Jode Groot al aankondigde, zometeen heb ik een telefonisch interview met Lindsay. Maar we gaan eerst even luisteren naar een nummertje van Lindsay waar het allemaal mee begon, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

0: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ja, waar het allemaal mee begon voor Lindsay uit 2008. De start van de solo-carrière van Lindsay. En als alles goed zit, heb ik Lindsay nu aan de lijn. Lindsay, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, dat is lang geleden, zeg.
1: Ja, het is toch een tijdje geleden. Hè?
0: Ja, dat we elkaar gezien en gesproken hebben. Amai, amai. Maar het is ook lang geleden dat we van jou nog iets hebben gehoord.
1: Is waar?
0: Ja, vier jaar.
1: Wel, het is een tijdje geleden dat ik een nieuwe single heb uitgebracht. Maar uiteindelijk konden de mensen mij wel op optredens zien. Hè. Dus ik ben blijven optreden. Overal zag je mij in het Vlaamse land. Maar qua singles, ja, is het toch wel een tijdje geleden dat ik een nieuwe single. Maar voilà, daar komt nu verandering in.
0: Ja. Inderdaad, we gaan daar straks meer over praten, over die comeback-single. Maar ondertussen, ja, na die solo-carrière, met het nummer van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, was ook een nummer 1 hit destijds?
1: Ja, klopt. Ja. Dat was eigenlijk het liedje waarmee het voor mij allemaal is begonnen. Universal Music in der tijd, die was al een tijdje aan het zagen van... Goh, Lindsay, zou je geen solo-single uitbrengen? En ik wist het niet goed. En dan zei ik van, ja, eigenlijk, waarom niet? Ik ga er gewoon voor gaan. En eigenlijk, voilà, kijk, ik heb eigenlijk van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. En dat is als, dat is eigenlijk het mooiste wat je kan doen, hè.
0: Ja, mooi, mooi. Want bij die ene nummer 1 hit bleef het niet bij, want ook daarna scoorde je de ene hit na de andere. Ik denk maar aan Ik lig nog steeds van jou te dromen. Voor 100% en Kus me bereikten allen de eerste plaats.
1: Ja, dat zijn toch wel mooie momentjes om terug naar te kijken, hè. Echt. En ik heb... eigenlijk elk jaar toen bracht ik een album uit met 12, 13 nieuwe liedjes. Dus dat was, dat was toch wel plezant om dat te mogen meemaken. En totaal onverwacht eigenlijk, want... Dus dat, ja, weet je, ik had altijd een beetje bang van, oh, gaan de mensen dat wel leuk vinden? Maar je ziet, de mensen vonden het superleuk. En dat was dan te zien aan de nummer 1's en aan de goede verkoop van mijn platen natuurlijk. Hè.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus dat deed wel plezier.
0: Ja, ondertussen, Lindsay, heb je al 6 albums uitgebracht, waaruit heel wat mooie nummers zijn uitgebracht op single. Waaronder deze hier met je broer.

0: Ja.
1: Ja, mooi, hè? Mooi nummer, hè?
0: Ja, ja. Met je broer, Christophe.
1: Ik ook. Ja, ja, ja, ja. We hebben heel wat pareltjes samen uitgebracht. Ja, ik noem maar op. Hè. We nemen elkaar zoals we zijn. Ja, zoals Kom in mijn armen. Goh, er zijn er nog een paar. Het voelt zo goed. Goh, Vaar met me mee. Ja, ik kan maar blijven opnoemen. Maar dan ga ik moeten toch wel een keer even gaan kijken. Want op den duur vergeet je nog het tal van liedjes. Hè.
0: Ja, inderdaad. Lindsay, na 4 jaar ben je dus helemaal terug sinds jouw vorige single Alles geprobeerd uit 2022. En nu dus de nieuwe langverwachte comeback single 1000 keer...
1: Maar comeback, ik weet niet waarom dat je dat eigenlijk een comeback noemt, want uiteindelijk ja, ben ik blijven optreden. Dus,
0: je bent blijven optreden. Maar ik had het deze week nog gezien op de socials. In feite heb je gelijk, want je bent blijven optreden.
1: Voilà, de mensen hebben mij kunnen zien. Ja, ik heb gewoon geen nieuwe liedjes gemaakt. Maar mensen konden mij overal in het land tegenkomen. Konden mijn liedjes meezingen en zo. Dus ik weet niet waar dat mensen het vandaan halen om dan van een comeback te spreken. Hè.
0: Ja, ja oké. Okay. Goed, dat terzijde. Maar de nieuwe single is er nu, 1000 keer gevraagd. Is uit van vorige week vrijdag.
1: Ja,
0: Het is een nummer waar toch wel duidelijk de fans om vroegen, of niet?
1: Ja, ik heb 1000 vragen gekregen.
0: Ja?
1: Meer dan 1000 vragen van Lindsay, wanneer komt er nog een keer nieuwe muziek uit? En daarom heb ik echt wel de koppen bijeengestoken met mijn team van, wat gaan we nu uitbrengen? En het heeft een beetje langer geduurd, want eigenlijk was ik daarmee al eventjes bezig, maar ik wou gewoon een leuk nummer zoeken die echt wel bij mij paste. En, want afgelopen jaar was ik ook mee een liedje bezig en ja, dat was het niet. Dus ik heb dat gewoon uitgesteld. Er is ook veel minder te doen om uw nieuwe single uit te brengen. Dus daarmee dacht ik van, ja, laat ons gewoon rustig zoeken naar het juiste nummer. En ik heb een nummer binnengekregen en dat was al zoiets van, ja, dat is het. Dat klinkt goed, dat is echt wel een Lindsay-song. En ja, daar heb ik dan mezelf in gelegd. En kijk, ik vind echt wel een leuk nummer. En ik krijg superleuke reacties.
0: Ik wou net vragen, hoe zijn de reacties?
1: Ja, wel. Ik vind het superleuk. En ik heb het afgelopen weekend de eerste keer gebracht. En de mensen deden spontaan direct mee. En dat vind ik leuk. Dat vind ik tof. En dat voelt meteen goed aan. Zie je? Nu, vanmiddag zit ik in Merkem voor een optreden. Hmm? En daar ga ik het natuurlijk ook brengen. Maar ik heb het gevoel dat mensen spontaan... direct ook meezingen. Het is eigenlijk een liedje dat ook heel makkelijk meezingbaar is. En dat vind ik natuurlijk plezant. Hè. En dat is eigenlijk een beetje een Lindsay-liedje. Maar natuurlijk, 1000 keer gevraagd gaat natuurlijk over een relatiebreuk.
0: Ja, inderdaad. Want Lindsay, in de videoclip zijn Stijn en Nuria, spreek ik het goed uit, Nuria, bekend van Blind Getrouwd, van 11 jaar geleden. Hoe heb je die kunnen strikken?
1: Alwel, we hebben het gewoon gevraagd. En die vonden dat super tof. Omdat ze, ik denk dat ze nu 10 jaar samen zijn. Het gaat heel goed tussen hen. En die vonden dat eigenlijk super tof om een keer een ruziend koppel te mogen spelen. Dus ik vond dat geweldig om dan dat daarnaast te dat eigenlijk terzijds mee te nemen. Dat is, ik vond dat eigenlijk, dat was een goede insteek in dat, in dat verhaal, zie je. En zij vonden het super tof om een keer te mogen ruzien.
0: Ja, tuurlijk. Dat kan ik geloven. Ja, ja, ja.
1: Dat is een keer iets anders.
0: Ja. En ook je eigen dochter heeft een hartrol. Lisa Marie.
1: Dat is een ander verhaal. Want natuurlijk, het is een zwaar thema waarover dat ik zing. Hmm. En dat is niet zo evident om dan een kind laten mee te spelen. Want ik zei tegen haar van... omdat Het is eigenlijk, ze vindt het super tof om mee te spelen in clipjes. Dat is haar hobby, zegt ze. Ja? Dat is mijn nieuwe hobby, meespelen in clipjes. Ze heeft bij mijn broer ook mogen meespelen.
0: Mooi.
1: Maar ja, hier was dat zo'n zwaar thema, dat ik dacht van, ja, dat is misschien toch wel niet echt iets voor een kind. Oh nee, mama, toe alsjeblieft. Ja, en je kent dat, hè. Ja. Wat moet je doen als die dochtertje zit zo naar u te kijken en zegt van, toe mama, please, please, please. Dus ja, ik heb dan maar de koppen bijeen gestoken met mijn team en gevraagd van, ja, kunnen we niet ergens iets bedenken om haar toch erin te betrekken. En ja, ze was heel blij dat ze mocht, dat ze een hapstrolletje kreeg in het clipje. Hè. En als je dan uw dochtertje zo blij kunt maken, ja, dat kan niet anders. Hè.
0: Dat kan ik geloven, Lindsay, kan ik geloven.
1: Voilà,
0: met 1000 keer gevraagd, Lindsay, is nu meteen de toon gezet. En wat zijn de verdere plannen, nu die single uit is?
1: Gewoon bezig zijn hoe dat ik nu bezig ben met optredens. We gaan gewoon afwachten wat dat deze single doet. Ik ben af en toe nog aan nieuwe liedjes aan het kijken en aan het zoeken. Dus het kan zijn dat er nog nieuwe liedjes uitkomen. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat mensen... Ja, nog een keer een nieuwe song van mij te horen krijgen. Daar hebben ze lang moeten op wachten. En ik ben blij dat er nu eentje is. En laat ons zien wat dat brengt. En dan zien we wel weer verder. Voor de rest mogen mensen altijd naar mijn optredens komen. Dat vind ik altijd plezant.
0: Voilà.
1: En kunnen ze mijn liedjes meezingen en horen als ze dat fijn vinden. Ze zijn altijd welkom op mijn optredens.
0: Voilà, mooi gezegd. Lindsay, het nummer, want ik presenteer hier de zondag tussen 12 en 2 de Nederlandstalige top 20 en je komt meteen binnen op nummer 20. Dus,
1: geweldig.
0: Ja. Goed zo. Lindsay, mag ik jou bedanken om even tijd te maken voor ons hier voor Radio Oswest op deze zondagmiddag?
1: Ja, tuurlijk, dankjewel. Graag gedaan.
0: Ja, heel fijn. Ik zou zeggen, doe de groetjes aan Christophe. Want ik had onlangs nog een gesprek met Christophe in Deinze op de balloonmeting, nog niet zo lang geleden.
1: Ja, dat was nog niet zo lang. Dat was in de zomer.
0: Ja, inderdaad. In 16 augustus was dat, om precies te zijn. Ja. Goed, we gaan luisteren naar het nummer. Bedankt voor deze gezellige babbel. Heel veel succes en dat het een grote hit mag worden, 1000 keer gevraagd.
1: Dat doet mij veel plezier en ik wil alle luisteraars een hele fijne zondag toewensen. En natuurlijk jou ook. Hè. Merci voor de babbel. Hè.
0: Ja, dankjewel Lindsay. Je blijft even aan de lijn. Hier is 1000 keer gevraagd.

0: 1000 keer gevraagd van Lindsay. Wat een gezellige babbel was dat met Lindsay. Heel fijn dat we haar konden even opbellen op deze zondagmiddag. Zoals ik al zei, was Lindsay onze eerste nieuwkomer op nummer 20. Dus ze komt de top 20 binnen op de 20ste plaats met 1000 keer gevraagd. Ondertussen heb ik 4 nieuwkomers. Dus straks komen er nog 3 nieuwkomers. En er zijn er dan ook 4 verdwenen. Dat zijn Maxime en Babette met Hoe dan ook na 4 weken. Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam, helaas ook verdwenen na 11 weken. Camille, Nu dat je weg bent, na 11 weken. En Line de Douw met Plankgas, ook verdwenen na 4 weken. Maar Line de Douw, die horen we straks met haar nieuwe single. Als ook Niels de Stadsbader met zijn nieuwe single. Dat is allemaal voor straks. Maar zometeen de nummer 19. 3 plaatsen gezakt van 16 naar 19. Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. Je krijgt ze zometeen na dit.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.

Drie plaatsen verlies deze week ook voor Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. In haar 12e week top 20 van 16 naar 19 gezakt dus.

0: Onze nummer 18 is onze tweede nieuwkomer voor vandaag. En dat is de nieuwste single voor Suzy Marel. Vorige week voorgesteld als nieuwe, met de titel Tot de Morgen Lacht. Suzy Marel presenteert haar herfstsingle dus Tot de Morgen Lacht. Op haar vandamiddag van 13 september, dus dat was vorige week, verraste Suzy Marel haar publiek met de gloednieuwe single Tot de Morgen Lacht. Het is een herkenbare song die meteen binnenkomt. In een frisse, eigentijdse muzikale saus gegoten door Lex de Groot van LDH Producties. Het origineel dateert alweer van 1972, toen Donna Hightower er een hit mee scoorde. This World Today is a Mess. Overigens nog steeds brandend actueel. Bij ons brachten eerder ook al Helmut Lotti en Lisa Dalbo en ook nog Jeffrey Kuipers en Diana Moore versies van de Evergreen. Het nummer ademt precies wat Suzy zo typeert. Warme positiviteit en een verhaal dat iedereen herkent. Tot de Morgen Lacht gaat over die momenten waarop je het leven even laat gebeuren zoals het komt. Zonder zorgen, zonder rem, gewoon genieten tot de nacht overgaat in de ochtend. Nieuw dus, onze tweede nieuwkomer op nummer
1: 18.

Zo zie je, dat was de nieuwste single voor Suzy Marel uit Oost-Roosbeke. Tot de morgen lacht. Dat was meteen onze tweede nieuwkomer op nummer 18.

0: Nummer 17. Deze heren stijgen één plaatsje van 18 naar nummer 17. In hun 16e week, ja, al 16 weken staan ze hier in de top 20. De Romeo's met Ik zag jou maar even. En het meest recente en opvallende nieuws over de Romeo's is hun hartverwarmende privéoptreden voor de ongeneeslijke zieke Andreas, die is 15 jaar. En dat op een school in Braschaat. De ambiancegroep vervulde daarmee afgelopen vrijdag 18 september de laatste wens van de jongen. Die leidt aan de progressieve zenuwaandoening Pekan. De zangers zongen zelfs even aan zijn bed en noemden het achteraf een zeer confronterend, maar prachtig moment. En dat kan je bekijken op de videoclip dat je op de fragmenten daarvan zie je op HLN. Je moet maar een keertje een kijkje nemen. Daar zie je fragmenten en ook een video van dat optreden van afgelopen vrijdag daar in Braschaat. De heren dus, één plaatsje gestegen van 18 naar 17.
1: Nummer 17.

0: 16 weken staan ze hier al in de Mediamix Top 20 met Ik zag jou maar even. Ze stijgen één plaatsje deze week, van 18 naar nummer 17. De nummer 16 is een zakker. Hij verliest vier plaatsen, van 12 naar nummer 16. Sam Horis met zijn zomerse kreet Rak. En Sam die komt volgende week naar Aalter. Volgende week zondag 27 september treedt hij op om 18:30 daar tijdens de septemberkermis van in Aalter Centrum. Tezamen ook met een optreden van Vanessa Chinitor en ook nog Bart Kuil. Dus volgende week zondag 27 september tijdens de septemberkermis van Aalter Centrum. Sam Horis komt er zo meteen aan, maar eerst dit.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: De populairste Vlaamse en Nederlandstalige nummers in de Mediamix Top 20.
3: De Mediamix bij Radio Oost-West. Welkom bij de Mediamix.
2: Met Geert van de Zanden. Nummer 16.

Rak van deze Sam Horris. Sam Horris die staat dus op nummer 16. Vier plaatsen verlies ook deze week. Ja, de zomerhits die zijn een beetje aan het zakken om plaats te maken voor nieuwe nummers die dus uitkomen. Sam Horris ook al in zijn 16e week dus van 12 naar nummer 16. Nummer 15. Ook één plaatsje verlies voor Jovalli in zijn 7e week met Genieten. En we gaan even terug in de tijd met Jovalli. De single Neem Mijn Hart zou door iedereen gesteund worden. Dat was de belofte. Toen men hoorde dat het om een liedje van Jovalli ging, konden de meesten hun oren niet geloven. Maar niemand kon zich nog terugtrekken. Toen VTM de plaat op 28 december 1989 bombardeerde tot supertip in 10 om te zien, dat gestart is dus op 16 maart 1989, betekende dat voor Jo eindelijk de grote doorbraak. Na ongeveer 10 jaar bloed, zweet en tranen en ontelbare teleurstellingen kreeg hij toch nog de kans om een succesvolle carrière uit te bouwen. En die single die klonk zo.

0: Neem een hart van Jovalli, dus uit 1989. Ja, het is lang geleden, maar ik wou jullie nog even aan herinneren aan dit nummer. Maar bij ons hier deze week op nummer
1: 15.

Jo Valli met Genieten. En dat in zijn zevende week. Hij zakt een plaatsje van 14 naar nummer 15. Ondertussen, goedemiddag, mocht je wat later zijn ingeschakeld. Dit is de Mediamix Top 20 hier bij Radio Oost-West. Op deze zondag vandaag, we zijn 20 september. Ja, ja. Het gaat allemaal zo snel, hè. Goed, de nummer 14 is ook een plaatsje verlies van 13 naar 14. In hun 12e week, Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo.

0: 26.
1: Ik luister regionaal.
0: En James Cook, die zien we nog dagelijks in het playprogramma Zeg eens De nummer 13, deze week in haar 11e week. Ze zakt ook, even kijken, ja, tot 5 plaatsen, van 8 naar nummer 13. Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand. En ik heb dit bericht misschien al eerder een keertje vermeld, maar ik laat het zeker nog een keertje aan jullie weten, dat Lissa Lewis, die treedt ook op met Trivoggi. Ja, Trivoggi meets Lissa Lewis. Dat is een unieke combinatie van klasse, charme en musicaliteit. Met trots stellen wij u deze bijzondere samenwerking voor. De drie tenoren van Trivoggi samen op het podium met de immer stijlvolle Lissa Lewis. Samen brengen zij een meeslepend en gevarieerd programma vol herkenbare melodieën, op maat van een breed publiek en bijzonder geliefd bij senioren. Deze voorstelling is telkens opnieuw een schot in de roos. Drie topzangers, gecombineerd met een uitzonderlijke zangeres, zorgen voor een muzikale namiddag van hoog niveau. Wel, en deze muzikale namiddag kan je ook beleven. En dat, het is wel nog een tijdje veraf, maar toch. Op 17 januari 2027, de 17 januari 2027 om 14:30 in het feestcomplex Europa in de Lepelstraat in Brakel. Dat is nabij Oudenaarde. Dus met Trivoggi, Jan Wuitens, Maaike Lanzo en Sven de Gent. En samen met zangeres Lissa Lewis dus. En heel graag, ja. Even de link ook natuurlijk naar Trivoggi voor volgende week zaterdag hier bij ons in, voor Radio Oost-West. Volgende week zaterdag dus in het culturele centrum De Wissel in Zwevenzeelen. Trivoggi met Sven de Gent, Jan Wuitens en Michael Lanzo. Heb je nog geen kaarten? Wel, je kan er nog altijd bekomen hoor. Ja. Dat kan nog altijd bij Jan Brakenveld op 0477-75-24-33. En deze avond is in samenwerking met de Cultuurraad van Wingenen. Dus heb je nog geen kaarten? Zeker eens of bellen naar Jan Brakenveld. Of je kijkt naar onze website en waar je ook kaarten kan bekomen. Het wordt zeker en vast de moeite. Goed, we hebben alles gezegd rond Trivoggi en Lissa Lewis. En we kunnen ze nu aan het woord laten. Want ze staat deze week op nummer
2: 13.

Ja, Lissa Lewis was dit op nummer 13. Ze verliest 5 plaatsen van 8 naar nummer 13 met Zon, Zee, Strand. Goed, we gaan richting 1 uur. Jawel, we zijn al zover, want zometeen komt het nieuws eraan uit de wereld en ook het weerbericht voor toekomende week dat we hier op Radio Oost-West krijgen natuurlijk. En straks na het nieuws en weerbericht het tweede deel van de Mediamix Top 20. Met straks op nummer 12 in zijn 14e week Bart Keil met Zot Verliefd. Tot straks na 1.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Een 15-jarige jongen is afgelopen nacht gecrashed met zijn bromfiets in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een 18-jarig meisje dat achterop zat is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor op de vlucht geslagen voor een politiecontrole. De 15-jarige bestuurder bleek ook onder invloed van drugs. In de haven van Antwerpen is een opvallende lading cocaïne ontdekt. De drugs waren vloeibaar gemaakt en verstopt in flessen handzeep. De lading liep tegen de lamp omdat de zeep nogal chemisch rook. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elke 12 kilo. Hoeveel kilogram pure cocaïne er precies in de flessen zat, wordt onderzocht. Al meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker op hun raam gekleefd, meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits. Zo'n sticker laat de hulpdiensten bij een brand weten hoeveel dieren er gered moeten worden. Weits heeft 45.000 extra stickers laten drukken die vanaf nu gratis op te halen zijn in de dierenasielen. In de Gazastrook zijn bij nieuwe Israëlische aanvallen zeker 6 mensen omgekomen, meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers is ook een meisje van 10. Ze kwam om toen een vluchtelingenkamp onder vuur werd genomen. Bij een Russische luchtaanval in Oekraïne zijn 3 doden gevallen, onder wie 2 kinderen, zegt de lokale gouverneur. De aanval vond plaats op 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Er raakten verschillende huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En in de tennis komt Elise Mertens aanstaande woensdag weer in actie. Na haar uitschakeling in de halve finales van het dubbelspel op de US Open speelt ze nu het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar en treedt dit keer aan in het enkelspel. Ze neemt het woensdag op tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova of een kwalificatiespeelster. Op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken, 20 graden. Morgen volop zon, 19 graden. De dagen daarna houdt het nazomerweer aan met zachte temperaturen en veel zon.

Zotverliefd van Bart Kelg, die nog niet zo heel lang geleden hier in Wingen was. Ik denk, ja, het was 6 september hier op het Marktplein. En dit ter gelegenheid van de Breugelfeesten was dat. Ja, ja. Goed, welkom in deel 2 van de Mediamix Top 20 voor deze zondag, de 20ste september. En even kijken wat we nu hebben. Wel, het nummer... Ja, onze derde nieuwkomer, die hebben we nu op nummer 12. Of beter gezegd, nummer 11, want we hadden daarnet nummer 12. En Bart Kelg was ook één plaatsje gestegen van 11 naar 12. Op 11 dus onze derde nieuwkomer. En dat is Niels de Stadsbader met zijn nieuwe single. Hij heeft trouwens 2 nieuwe singles uit. Als eerste deze Onderweg. En afgelopen week kwam ook nog Hoogtevrees uit. Op vrijdag 2 oktober brengt Niels de Stadsbader zijn 5e album. Zo kan het dus ook uit. Het is net geen 5 jaar geleden dat de zanger met een nieuwe plaat kwam. Niels belooft dat dit zijn meest persoonlijke album tot nu toe wordt. Hij put namelijk uit zijn persoonlijke ervaringen van de afgelopen jaren. Elke zin die ik schreef vertrok vanuit mijn hart en nooit vanuit mijn hoofd. Op 11 september, dus vorige week, verscheen de eerstvolgende single Na Vuur en Vlam Onderweg. Daarin blikt Niels terug op zijn relatie met zijn ex-vriendin Nele en vooral op wat er kan overblijven wanneer een liefdesrelatie eindigt, maar de liefde en het respect voor elkaar niet verdwijnen. Niels de Stadsbader dus met de opvolger van Vuur en Vlam. Hier is Onderweg, de derde nieuwkomer hier in de top 20.

0: De derde nieuwkomer in de Mediamix Top 20. De nieuwste van Niels de Stadsbader met Onderweg, de opvolger dus van Vuur en Vlam. De nummer 10, ja. We zijn de top 10 binnengeduikeld. En op 10 hebben we twee heren, jawel. Vorige week waren ze nieuw binnengekomen in de lijst. Erik Vlaanders en Hugo Sigal met Een Vriend voor het Leven. 5 plaatsen gestegen deze week, van 15 naar nummer 10. En ook voor Erik Vlaanders was het ook een heel mooie zomer, niet waar, Erik? Erik, hoe was jouw zomer?
1: Mijn zomer was heel leuk, vol optredens en heel veel zon. Dus heel veel genieten van de mensen, van mijn muziek, van mijn fans. Dus we hebben heel veel mooie dingen mogen doen in de zomer. Dus het was een hele leuke en mooie zomer.

0: Ja, ze zijn vrienden voor het leven. Erik Vlanders uit Puurs en Hugo Sigal met een vriend voor het leven. In hun tweede week 5 plaatsen gestegen van 15 naar nummer 10. Ondertussen werd het 12:15 hier bij Radio Oostwest op deze zondagmiddag. De nummer 9, daar zijn we nu aan toe. Ook in hun tweede week. Ook een ferme stijger, ja, denk wel de sterkste stijger deze week. Van 19 naar nummer 9, dus 10 plaatsen winst voor K3 met hun nieuwste single Superheld. De wereld van K3 Superhelden wordt steeds groter. Na de lancering van de nieuwe single Superheld is er nu ook een gloednieuwe videoclip. Een K3 muziekspecial en nieuwe avonturen in K3 Regenboogland op Roblox. En ook het nieuwe album en de theatershow komen steeds dichterbij. De officiële videoclip van Superheld is vanaf afgelopen vrijdag te zien op het Studio 100 TV-kanaal en het YouTube-kanaal van K3. In de clip duikt K3 helemaal in de kleurrijke wereld van de superhelden. Wie goed kijkt, krijgt meteen ook een eerste voorproefje van een gloednieuwe K3 muziekspecial. Op 23 oktober verschijnt het nieuwe album Superheld met 11 nummers, waaronder De Zomer van Oya Lele, Troetelbeer, Droomkasteel en ook nog Hiep Hiep Hoera voor Sinterklaas. Het album verschijnt digitaal op cd en op vinyl. Dus dat wat het nieuwe album betreft. En dat allemaal dus op 23 oktober zal verschijnen. We gaan luisteren naar Superheld, maar eerst dit.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Nummer 9.

Superheld van K3. Maar liefst 10 plaatsen gestegen deze week. Van 19 naar de 9e plaats in hun tweede week. Op nummer 8 hebben we onze hoogste nieuwkomer. De 4e nieuwkomer. Op nummer 8 dus Line De Douw met Schaduw van Jezelf. En dat is de nieuwste single van de Vlaamse popartieste Line De Douw. Het nummer werd begin september uitgebracht. Het Vlaamse publiek leerde haar 4 jaar geleden kennen toen zij aan The Voice van Vlaanderen meedeed, zonder dat zij zich had ingeschreven voor de talentenjacht. Ondertussen is er veel gebeurd, heel veel zelfs. Line werd opgepikt om mee te spelen in Milo, waar zij de rol van Jasmin vertolkte. Vorig jaar was haar grote muzikale debuut en wist zij een nummer samen met Jaap Rezema uit te brengen. Afgelopen zomer scoorde de Gentse zangeres met Plankgas. En nu wil zij dat overdoen met haar nieuwe single Schaduw van Jezelf. Zij heeft het zelf geschreven, samen met Willem van der Stichelen en Judith van Hirtum. Jawel, de Judith. En waar gaat de single over? Wel, Schaduw van Jezelf. Gaan we zo meteen beluisteren. Ik ging net iets vertellen over Plankgas, maar dat was haar vorige single. De hoogste nieuwe dus op nummer 8, Line De Douw met Schaduw van Jezelf.

0: Dat was meteen de nieuwste single voor Line de Doe met Schaduw van Jezelf. De opvolger van Plankgas. Goed, nummer 7. De nummer 7 is deze week Bazaar. Ooit komt er een dag. En ze blijven lekker zitten, of ze zetelen deze week. Ze blijven zitten, dat wou ik zeggen, op de 7e plaats met Ooit komt er een dag.
1: Nummer 7.

0: Ja, en ook ooit komt er misschien wel een dag voor jullie, luisteraar. Komt er misschien ooit een mooie dag aan, ook voor jullie. Bazaar was het in hun, even kijken, ja, ook al hun vijfde week top 20. En ze blijven deze week staan op de zevende plaats. Ja, ja. Goed, de nummer 6 deze week. En dat is onze goede vriend Bart Peters met We zijn ermee bezig. Vorige week nieuw binnengekomen en deze week 3 plaatsen gestegen van 9 naar nummer 6. We zijn ermee bezig is de nieuwste single van Bart Peters, uitgebracht op 28 augustus. Het vrolijke uptempo nummer dient als de titeltrack van zijn gelijknamige nieuwe theatertournee dat vanaf begin 2027 door Vlaanderen trekt. De theatertour. Na 3 jaar stilte toert Bart Peters langs de mooiste zalen van het land. Hij treedt op samen met zijn vaste band De Ideale Mannen en gitarist Tom van Stipgoud. De optredens bestaan uit 2 delen met een balans tussen bekende klassiekers, nieuwe nummers, intieme emotie en de kenmerkende energie van Peters. Meer informatie over de speeldata en tickets vind je bij de Ancienne Belgique. Want daar zal dat allemaal doorgaan. 3 plaatsen winst dus voor Bart. Van 6 naar nummer... Of nee, excuseer. Van 9 naar nummer...
1: Nummer 6.

Voor Arend Blommaert en Zoe Levi was het ook een prachtige zomer. Tranen van Hout heeft ook weken in de hitlijsten gestaan, als ook hier in de Mediamix Top 20. Jawel, 15 weken al, maar helaas ze zakken 2 plaatsen van 3 naar nummer... Even kijken hoor, ben eventjes... van 3 naar 5 gezakt, helaas. De nummer 4, ja, is ook een zittenblijver. Dit is de zomerhit van 2026. K3 met de zomer van Oh Ja Lele.

0: Ja, de meiden van K3 nestelen zich vast op de vierde plaats in hun 12e week. De zomer van Oya Lele. De zomerhit van 2026.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: En dan zijn we nu toe aan de drie trappen, hè? Ja, de drie trappen als het ware. 3, 2 en 1. Op de derde plaats, komende van de eerste plaats. Dus twee plaatsen gezakt voor Joris. Joris van der Rossum, alias Meteor met Nooduitgang. En de zanger is deze week te zien als gast in het Play-programma Zeg eens Ik weet niet of je het gezien hebt met James Cook. Tijdens de uitzending viel hij op door zijn fysieke transformatie. Meteor gaf aan dat hij de sportmicrobe weer volledig te pakken heeft. Waarna James Cook hem ter plekke uitdaagde om zijn indrukwekkende gespierde armen te tonen. Ja, ja. Zo zie je maar, hè. Dat er ook op televisie ook wat te zien is, ook bij Meteor. Helaas dus van de eerste plaats afgestoten. En straks dus een nieuwe nummer 1. Maar Meteor, die staat nu
2: nummer 3.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor. Dus hij komt van nummer 1 en 2 plaatsen gezakt. Dus van 1 naar 3 in zijn 12e week nooduitgang.

0: En onze nummer 2 is ook een stijger. Hij stijgt 3 plaatsen van 5 naar nummer 2. En dat is niemand minder dan Luc Steno. Ja, het was een beetje te verwachten dat het een grote hit zou worden. Ik had ook die verwachtingen, eerlijk gezegd. Met Als de zon schijnt. En ik kan nog iets vertellen over Luc Steno. Namelijk een optreden. Op dinsdag 29 september treedt Luc Steno op in Ruislede. Tijdens de seniorennamiddag. En Luc die treedt erop van, even kijken, tussen 14 uur en 17 uur. En dat in zaal Sport en Spel in de Tielstraat 46 in Ruislede. Op het programma dus een optreden van Luc Steno. En hij deelt ook het podium met accordeoniste Thomas Julian. Showballet Showcase en humorist Rocky. De organisatie is in handen van de gemeente Wingenen in samenwerking met Okra Ruislede en Neos Ruislede. Voilà, Luc, een mooie
1: nummer 2.

0: Goed, we zijn toe aan een overzicht van deze aflevering. Vandaag aflevering 61 en de 22e aflevering voor dit jaar. Op 20 hadden we nieuw dus Lindsay met 1000 keer gevraagd. Van 16 naar 19 gezakt Isabelle A. met Smeek maar niet om mij. Op 18 de tweede nieuwkomer Suzy Marel met Tot de morgen lacht. Van 18 naar 17 de Romeo's Ik zag jou maar even. Van 12 naar 16 gezakt Sam Goris met Rak. Van 14 naar 15 één plaatsje gezakt voor Jovali met Genieten. Van 13 ook één plaatsje gezakt, van 13 naar 14 Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Ook gezakt van 8 naar 13 Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand. Ook gezakt van 11 naar 12 Bart Kuil met Zot Verliefd. Op 11 hadden we onze derde nieuwkomer. Dat was Niels de Stadsbader met Onderweg. Van 15 naar 10 gestegen Erik Vlanders en Hugo Sihal met Een Vriend voor het Leven. Van 19 naar 9 gestegen K3 met Supergeld. Op nummer 8 onze vierde nieuwkomer voor deze week, Line de Douw met Schaduw van Jezelf. Op 7 blijven staan Bazaar met Ooit komt er een dag. Van 9 naar 6 gestegen Bart Peters met We zijn er mee bezig. Dan van 3 naar 5 ook gezakt Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. Op 4 blijven staan deze week K3 met De zomer van Oya Lele, de zomerhit van 2026. Dan van 1 naar 3 Meteor met Nooduitgang. En daarnet gehoord van 5 naar 2 gestegen Luc Steno met Als de zon schijnt. En we hebben dus een nieuwe nummer 1, dat is Christophe. Ja, Christophe op nummer 1. Hij komt van 2, vorige week nog 2 en deze week dus een mooie verdienste op de eerste plaats met Ik geloof nog in mijn dromen.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Media Mix Top 20. Ja, ik...

Ik geloof nog in mijn dromen. En dat van Christophe. De nieuwe nummer 1 deze week in de Mediamix Top 20 voor vandaag, zondag 20 september. Ja, het is gedaan, hè? De top 20 voor vandaag. Volgende week zijn we uiteraard terug voor een nieuwe aflevering van de Mediamix Top 20. Straks is er Robbie met de classics. En om 3 uur, van 3 tot 4 straks, Jan Spees met Zo klonk het toen. En verder nog heel veel mooie muziek hier op deze zondagmiddag. Geniet nog van deze zondag. En volgende week zijn we terug vanaf 12 uur voor een nieuwe top 20. Graag tot volgende week.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 2 uur.
2: Radio Oost-West Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wontergem bij Deinzen rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinzen-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beerne, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon alles behalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat. Zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht. Op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken, temperaturen 20 graden, morgen volop zon, 19 graden. De dagen daarna houdt het nazomer weer aan met zachte temperaturen en veel zon.
1: Goedemiddag.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
0: Radio Oost-West. Classics.

George Harrison, volledig in de ban van de Hare Krishna en My Sweet Lord. We hebben straks ook nog de Beatles. En Radio Oost-West is er dag en nacht met de mooiste muziek voor Vlaanderen. Hier is Johnny Cash en June Carter.

Een van die legendarische songs van de Beatles uit 1970, Let It Be. En daarvoor hoorde je nog de Pointer Sisters. Tijd voor Mireille Mathieu.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Geniet mee op zondag van de classics bij Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
4: Met Robbie.

Detroit Spinners en Working My Way Back to You. Bij de mooiste klassiekers hoor je hier bij Oost-West. Iedere zondagnamiddag tussen 2 en 3 uur. Je bent nooit alleen. Doobie Sticht Allein.

Cliff Richard, de man heeft ondertussen al een gezegende leeftijd bereikt, maar dit was nog een van zijn oude hits uit 1967, The Day I Met Marie. Dit waren de classics, geniet van uw zondag, van uw koffie en uw gebakje en van de muziek bij Oost-West. Heel graag tot de volgende.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 3 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De moord op een 51-jarige man in het Nederlandse Overasselt begin september werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een Belgische loods met de expliciete opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. Maar waar die loods precies ligt is onduidelijk. In het Brusselse Anderlecht zijn afgelopen nacht 60 buurtbewoners geëvacueerd bij een brand in een appartement. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het vuur ontstond in een vuilnislokaal, maar hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. Er raakte niemand gewond. De Nederlandse acteur Paul Hanen stopt als de stem van Bert uit het bekende duo Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hanen is intussen 80 en deed de stem van Bert 50 jaar lang. Na het overlijden van Wim T. Schippers, de stem van Ernie, afgelopen zomer vond hij het tijd om te stoppen. Maar ja, dan moeten er nieuwe stemmen worden gezocht. Wie dat gaan worden is nog niet bekend. Radio Slecht Meerbericht. Het is een namiddag op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Temperaturen 20 graden, morgen volop zon en het wordt zo'n 19 graden. Ook de dagen daarna houdt het nazomerweer aan met zachte temperaturen en veel zon.
1: Fijn weekend.
3: Radio Oost-West.
1: Zo klonk het toen. Jan Space.

Een hele fijne zondagnamiddag en welkom bij Zo klonk het toen. Mijn naam is Jan Spijs en het komende uurtje hou ik jouw gezelschap met muziek van vroeger en heel vroeger. We begonnen met de Rubberball van Bobby V uit 61. We blijven in de jaren 60, maar we gaan de Franse tour op. Vous permettez, monsieur. Hier is Alamo. Bonjour.

0: We duiken in de rock'n'roll geschiedenis met Carl Perkins en zijn iconisch nummer Blue Suede Shoes. Deze klassieker uit 56 zette niet alleen Perkins op de kaart, maar gaf ook het genre een stevige duw vooruit. Met zijn energieke gitaarwerk en pakkende ritme werd het meteen een hit en later een inspiratiebron voor artiesten zoals Elvis Presley. Blue Suede Shoes blijft een tijdloze ode aan jeugd en rebellie. Een nummer dat de essentie van rock'n'roll perfect vangt.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

have to. Van James Reeves gaan we naar Diana Ross and the Supremes met een echte klassieker, Where Did Our Love Go? De single verscheen in 1964 en werd hun eerste nummer 1 hit in Amerika. Een plaat die de carrière van Diana Ross and the Supremes definitief op kaart zette. Baby.

ambiance en polonaise, dan weten we dat het meestal over Christophe gaat. En Christophe is de broer van Lindsay, die je daar net nog hoorde in een interview bij collega Geert van de Zanden. Wel, Christophe had veel succes met Sweet Caroline, maar de originele versie komt eigenlijk uit 1963. En dat is van deze Neil Diamond.

Misschien is het tijd voor een kopje koffie en wat zoets erbij. Straks hebben we hier de Archies en Sugar Sugar. Maar eerst is het de beurt aan Buddy Holly en Peggy Sue.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: De muziek uit de gouden jaren. Je hoort ze enkel bij ons.

Als we het hebben over Bing Crosby, dan denken velen aan kerstmis en Dreaming of a White Christmas. Maar ja, we zijn nog amper september, dus daar gaan we nog niet over spreken. Hij heeft ook nog heel wat andere muziek gemaakt. Zoals deze hier, samen met Grace Kelly. True Love, uit 56.

0: Na Fats Domino gaan we misschien een tomaatje eten met Jack Harry. Mange des tomates. Smakelijk.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.
2: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.

zitten dus met Tell Him, een heerlijke klassieker uit de 60s. En daarmee nemen we ook afscheid van dit uurtje Zo klonk het toen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer met opnieuw een mooie duik in de muziekgeschiedenis. Bye bye.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dendergemstraat in Wondergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een twintiger uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon allesbehalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat, zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het is in de namiddag op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Temperaturen 20 graden, morgen volop zon en het wordt zo'n 19 graden. Ook de dagen daarna houdt het nazomer weer aan met zachte temperaturen en veel zon.
6: Ik luister regionaal.
7: Radio Oost-West.
6: Oost-West.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Fijn weekend.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
0: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: www.radiooostwest.be.

snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg

0: 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. De moord op een 51-jarige man in het Nederlandse Overasselt begin september werd wel degelijk vanuit ons land aangestuurd. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf. Het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. De daders kregen de avond voor de moord een briefing in een Belgische loods met de expliciete opdracht om iedereen op de boerderij te vermoorden. Maar waar die loods precies ligt is onduidelijk. In het Brusselse Anderlecht zijn afgelopen nacht 60 buurtbewoners geëvacueerd bij een brand in een appartement. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het vuur ontstond in een vuilnislokaal, maar hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. Er raakte niemand gewond. De Nederlandse acteur Paul Hanen stopt als de stem van Bert uit het bekende duo Bert en Ernie. Dat heeft hij bekendgemaakt op de Nederlandse televisie. Hanen is intussen 80 en deed de stem van Bert 50 jaar lang. Na het overlijden van Wim T. Schippers, de stem van Ernie, afgelopen zomer vond hij het tijd om te stoppen. Maar ja, dan moeten er nieuwe stemmen worden gezocht. Wie dat gaan worden is nog niet bekend. Radio Het is namiddag op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zon en wolken. Temperaturen 20 graden, morgen volop zon en het wordt zo'n 19 graden. Ook de dagen daarna houdt het nazomer weer aan met zachte temperaturen en veel zon.
4: Regionale informatie
5: en de mooiste muziek.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Regionale informatie
2: en de mooiste muziek.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
3: Ik luister regionaal.
4: Op elk moment.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeders-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeders-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 4.

0: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wontergem bij Deinzen rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinzen-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon allesbehalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat, zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vanavond nog wat zon, ook vannacht helder met opklaringen. Morgen belooft een mooie dag te worden met veel zon, afgewisseld met wat wolken, maxima 20 graden. Dat zachte nazomerweer houdt ook de volgende dagen aan.
4: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedenavond, het is 7 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: CD&V wil de regeling rond de flexijobs aanpassen. CD&V wil het moeilijker maken voor wie 4/5 werkt om dan er nog een flexijob bij te nemen. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op VTM Nieuws. Hij vindt dat sommige flexijobbers de sociale zekerheid uitholen. Maar hoe de CD&V dat dan wil aanpakken is nog niet duidelijk. Ook bij

0: Coalitiepartner N-VA, is er nieuws? Voor de partij moet het misbruik in de sociale zekerheid strenger worden aangepakt. Dat zegt voorzitter Valerie van Peel op de jaarlijkse N-VA Familiedag. De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking daar blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht nadat gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden dreigen ermee de acties verder te zetten tot 10 oktober. Er werden in totaal al 160 vluchten geschrapt. In het oosten van Frankrijk zijn twee doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Het ongeval met het zweeftoestel gebeurde meteen bij de start tijdens een lokaal evenement voor vliegeniers. Wat er is misgegaan is onduidelijk. De activiteit is voor de rest van de dag stilgelegd en het parket is bezig met een onderzoek. In het voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerpen. Het werd 0-2. Union pakt zo 19 op 21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerpen blijft achter met zorgen en staat 13e met 7 punten. Het Belgische Inoptus Solar Team is tweede geworden op het Europees kampioenschap voor zonnewagens. De overwinning op het circuit van Zolder ging naar Nederland dit keer. De studenten van de KU Leuven reisden 24 uur lang puur op zonne-energie, maar helaas slaagden er net niet in om hun Europese titel van vorig jaar te verlengen. Het was wel een beetje balen. Radio Vanavond nog wat zon, ook vannacht helder met opklaringen. Morgen belooft een mooie dag te worden met veel zon, afgewisseld met wat wolken, maxima 20 graden. Dat zachte nazomerweer houdt ook de volgende dagen aan.
1: De avond van Oost-West

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dendergemstraat in Wondergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet

0: weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon alles behalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde, bewijzen dat. Zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond nog zonnige periode en ook vannacht helder met opklaringen. Morgen belooft een mooie dag te worden met veel zon, afgewisseld met wolken, maxima 20 graden. Dat zachte nazomerweer houdt trouwens ook de volgende dagen aan. Geniet daarvan.
3: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag? Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In Avelgem, West-Vlaanderen, is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Janne de Wulf van de politie. De bestuurder is wel opgepakt. In Duitsland heeft de extreemrechtse partij AfD de deelstaatverkiezingen gewonnen in Mecklenburg-Vorpommern, in het oosten van het land. Volgens de exit polls verdubbelt AfD zijn score en komt uit op 38%. In Berlijn is het extreem linkse Die Linke de grootste met 26%. In Montreal, Canada, is het WK tijdrijden aan de gang. Topfavoriet Evenepoel heeft als laatste gereden. De uitslag kennen we straks. Bondscoach Serge Pauls zit straks in de Volkswagen en heeft geen stress gezien. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Zwitserse Marlin Reusser en Lotte Kopecky werd zesde. Radio Vannacht droog met opklaringen. Het koelt af tot 12 graden. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, maxima 20 graden. De volgende dagen zonnig bij maxima tot 23 graden.
3: De avond van Oost-West.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: BV van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dendergemstraat in Wondergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon allesbehalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat. Zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vannacht droog met opklaringen. Het koelt af tot 12 graden. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, maxima 20 graden. De volgende dagen zonnig bij maxima tot 23 graden.
4: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Girls, break it down.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Remco Evenepoel is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. In het Canadese Montreal toonde hij zich overtuigend de snelste. Evenepoel reed 57 seconden sneller dan zijn eerste achtervolger, de Italiaan Filippo Ganna. De Fransman Paul Sieksès strandde op plaats 3. Alex Segaert eindigde als 11e en toonde zich na afloop trots ook op de prestatie van Evenepoel. Premier Bart De Wever houdt straks belangrijk begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. De Arizona-coalitie moet op zoek naar 10 miljard. De Wever heeft een startnota klaar met daarin een hele reeks mogelijke maatregelen om het gat te dichten. Het kernkabinet komt rond 10 uur samen. In Rusland heeft Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste exit polls haalt de partij 49% van de stemmen. Opvallend is dat alle partijen die mochten deelnemen aan de verkiezingen de Russische oorlog in Oekraïne openlijk steunen. De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend een absoluut recordbedrag van 3,3 miljoen euro opgebracht, meldt de organisatie zelf. Vorig weekend trokken honderden teams op pad om overal in Vlaanderen azalea's te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar kankerpreventie, wetenschappelijk onderzoek en betere zorg voor de patiënt. In het voetbal heeft Club Brugge een ruime zege geboekt tegen Racing Genk. Het werd daar 3-0. Club Brugge klimt naar de derde plaats in het klassement op amper 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Genk staat 10e. Onderaan de stand pakte KV Kortrijk zijn allereerste punten van het seizoen door met 1-0 te winnen van Beveren. Radio Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dendergemstraat in Wontergem bij Deinzen rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinzen-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te controleren. Met de controle wil de zone vooral de verkeersveiligheid verhogen, onder meer voor voetgangers en schoolgaande kinderen. De gemeenteraad van Oostkamp was voor het eerst via livestream te volgen. Nadat de gemeenteraad het gewijzigde huishoudelijk reglement goedkeurde, ging de livestream al van start tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen donderdag. De link naar de livestream van de openbare zittingen kan je vanaf nu op de website van de gemeente Oostkamp terugvinden. Daar vind je samen met de plaats, de dag en het uur van de gemeenteraadsvergadering ook de agenda, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering. De no-regret-maatregelen die golden op het kanaaleiland Vaart-Zuid in Sint-Joris bij Beernem, nadat er in 2023 verhoogde PFAS-waarden werden teruggevonden, zijn afgeschaft. Burgemeester Jos Cypré reageert dan ook enthousiast. Na een onzekere periode kunnen de inwoners nu weer met een gerust gemoed van hun eigen groenten en eieren genieten. Een 20er uit Waregem weet op 6 oktober welke straf hij krijgt nadat hij onder invloed van alcohol tegen een paal was gereden. Zijn gedrag tegenover de politie kon allesbehalve door de beugel. Een beschadigd voertuig trok in november vorig jaar in Waregem de aandacht van een patrouille. Maar als de inspecteurs de bestuurder interpelleren, verklaart hij dat hij tegen een verlichtingspaal was gebotst. Onmiddellijk na de feiten heeft hij zich laten opnemen. Er is nu een diagnose gesteld voor zijn problematiek en hij wordt goed opgevolgd. Daardoor zit hij ook veel beter in zijn vel. Een aantal pettesten die hij intussen aflegde bewijzen dat, zo klinkt het bij zijn advocaat. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Premier Bart De Wever houdt straks belangrijk begrotingsoverleg met zijn vicepremiers. De Arizona-coalitie moet op zoek naar 10 miljard. De Wever heeft een startnota klaar met daarin een hele reeks mogelijke maatregelen om het gat te dichten. Het kernkabinet komt rond 10 uur samen. In Rusland heeft Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste exit polls haalt de partij 49% van de stemmen. Opvallend is dat alle partijen die mochten deelnemen aan de verkiezingen de Russische oorlog in Oekraïne openlijk steunen. De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft dit weekend een absoluut recordbedrag van 3,3 miljoen euro opgebracht, meldt de organisatie zelf. Vorig weekend trokken honderden teams op pad om overal in Vlaanderen azalea's te verkopen. De opbrengst gaat integraal naar kankerpreventie, wetenschappelijk onderzoek en betere zorg voor de patiënt. In het voetbal heeft Club Brugge een ruime zege geboekt tegen Racing Genk. Het werd daar 3-0. Club Brugge klimt naar de derde plaats in het klassement op amper 1 punt van de leiders Union en AA Gent. Genk staat 10e. Onderaan de stand pakte KV Kortrijk zijn allereerste punten van het seizoen door met 1-0 te winnen van Beveren. Radio Het weer dan. We krijgen veel zon, afwisselend met wolken bij maxima tot 20 graden. De dagen hierna blijft het nazomeren met kwikstanden die kunnen oplopen tot 3 à 24 graden. Profiteer van het mooie weer.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Bestuurders die deze week door de Dentergemstraat in Wontergem bij Deinze rijden, letten maar beter extra op hun snelheid. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem heeft er een mobiele lidar-flitspaal opgesteld. Daar geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Volgens de politie blijft de lidar er de hele week staan om de snelheid van voorbijrijdende voertuigen te